música. E deixe você sim.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

bos te knuffelde je dood. Papa is de boeman, papa is de baas, hij zal je doen.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Er is gisteren verder aan de begroting gewerkt in werkgroepjes. De federale regering ging afgelopen zondag nog uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen te ver uiteen. Over de mogelijke BTW-hervorming, dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen, 1 van 9 en 1 van 22%. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De schoolprotesten in Frankrijk zijn op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort, maar er zijn ook veel relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken. Een jongen van 15 verloor zijn hand nadat er een granaat werd opgeraapt door hem. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond en werden ook 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er trouwens opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden 50 jongeren opgepakt. Er trokken gisteren duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brand op de weg en bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. 18 agenten raakten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weits geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestukje verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weits heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege een dom foutje, zoals hij het noemt, maar de man wordt officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval, dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt en er brak ook brand uit in een opslagplaats. De Europese Wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg. Afgelopen weekend, onze Remco Evenepoel won in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone, maar die trok de uitslag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn. Maar de Europese Wielerunie zegt nu dat de fotofinish nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden, maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Radio Monza brengt je de nacht door met non-stop muziek.
1: Hoe kan er verliegen van, zeg? Goedenavond samen. Dag, hè.
2: Oh, verrek, nou zie ik het, het zijn leken.
1: Mag ik even de gitaar stemmen, alsjeblieft? Geef u mij eens even de A van Antonius, alsjeblieft. En de B van Benedictus. Dank u wel, hoor. Ik ben Frater Venantius uit Schin op Geul. Beter bekend als de zingende frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit Übach over Worms. Dat is de pratende pater. En dan heb je nog schijnt het in Schimmert de brullende broeder. En in Herkenraad hebben ze dan ook nog een kroenende waardemoeder. En als ik goed ben ingelegd in zusteren twee zuchtende zusteren. Maar ik neem aan dat u mij daar niet mee verwacht. Verschoning dus. Maar het los me even van het hart. Ik zing liedjes die de mensen pakken en iets meegeven.

We zitten dan toch zo gezellig, ecumenisch, onder elkaar. Weet u de laatste spreuk al van de ecumenische beweging? Samen naar de kerk. Ja, gezellig. Ja, moet je nog een puul, zeggen ze bij ons in Schin op Geul.

moet u even iets vertellen over de kerstdagen. Het was enorm koud, hè, met de kerstdagen. Het is nou lang zo koud niet meer als met de kerstdagen. Maar het was met de kerstdagen reuze koud, hè. Ik liep op straat, ik dacht bij meneer gekomen. Verdullen me, financiën, dacht ik. Ik ga eens even een hartverwarmertje kopen, hè. Ik wil een cafeetje binnen gaan, wat zie ik voor de deur zetten? Een nonnetje. Ik zeg, mens, wat zit je daar te doen? Ze zegt, vader, ik haal op voor kerstmis. Ik zeg, zuster, is die blauw van de kou? Ga schoon even mee naar binnen. Ze zegt, vader, een non? Een non mee in een café? Ik denk er niet over. Ik zeg, mens, je ziet blauw van de kou? Ga schoon mee naar binnen. Ze zegt, ik doe het niet. Ik zeg, je doet het wel. Je gaat gewoon mee naar binnen. Vooruit, schiet op. Dat ze nou vooruit, maar dan in een donker hoekje, hoor. Afijn, we zitten in een donker hoekje. Ik zeg, je gaat ook iets gebruiken. Je neemt een dubbele jenever. Ze zegt, vader, een non-jenever? Ik zeg, jawel, een non-jenever. Je ziet blauw van de kou, straks gebeurt er iets met je, vooruit, schiet op. Ze zegt, ik zeg, je doet het wel, je neemt een dubbele jenever. Dat ze nou vooruit, maar dan in een koppie. Afijn, er komt een ober, er komt een ober. En ik zeg tegen die ober, ober, voor mij een vermoedje en dan nog een dubbele jenever en een koppie. En die ober die roept naar het buffet, één vermoed en een dubbele jenever en een koppie. Toen roept de man van achter het buffet, is die verrekte non er nou weer?

nog even iets vertellen over datzelfde cafeetje, zeg? Vanmorgen kom ik er weer voorbij. Ik denk, weet je wat, ik ga eens even een kopje koffie halen. Het was tenslotte ochtend, hè? Ik sta aan de toonbank, komt er ineens een chauffeur op me af. En die zegt tegen mijn frater, kan ik u iets vragen? Ik zeg, ga je gang. Hij zegt, frater, bestaan er zulke kleine penguins? Ik zeg, nee, chauffeur, die bestaan niet. Als je die gezien hebt, dan zijn het speelgoeddingetjes. Toen zegt die frater, bestaan er dan zulke grote penguins? Ik zeg, ja, die bestaan, maar dat zijn dan jonkies. Toen zegt die frater, bestaan er zulke grote penguins? Ik zeg, nee, chauffeur, die bestaan absoluut niet. Toen zegt die, verdullen we, frater, heb ik toch twee nonnen overreden.

moet even de bril afvegen, hoor. Als ik succes heb, slaat de bril al tegen. En zonder bril ben ik geen mens. Laat staan een frater. Ik kan zonder de bril niet eens zien, weet u dat? Zo, daar zijn we weer. Ik heb nog een hele goeie. Die heb ik bij de broeders uit de keuken, daar hoor je de beste. Op een klein perronnetje staan naast elkaar een kardinaal in vol ornaat. Goed gegeten. Al jarenlang goed gegeten. En naast hem staat een generaal ook in vol ornaat. Die twee hebben een beetje de pes aan elkaar.

Nou ja, daar komen er dat volk ook voor, hè. De kardinaal denkt, ik ga eens even toenadering zoeken. Ik zeg tegen de generaal, zegt de kardinaal... Kan u mij ook zeggen hoe laat de volgende trein naar Den Haag gaat, conducteur? Dat is een goeie, hè? Ja, dat is nog niet uit, hoor. Toen zegt de generaal tegen de kardinaal in volle ornaat, die gaat om 4 uur, maar in uw positie zou ik niet reizen, juffrouw.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Er is gisteren verder aan de begroting gewerkt in werkgroepjes. De federale regering ging afgelopen zondag nog uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen te ver uiteen. Over de mogelijke BTW-hervorming, dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen, 1 van 9 en 1 van 22%. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De schoolprotesten in Frankrijk zijn op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort, maar er zijn ook veel relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken. Een jongen van 15 verloor zijn hand nadat er een granaat werd opgeraapt door hem. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond en werden ook 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er trouwens opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden 50 jongeren opgepakt. Er trokken gisteren duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brand op de weg en bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. 18 agenten raakten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestukje verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege een dom foutje, zoals hij het noemt, maar de man wordt officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval, dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt en er brak ook brand uit in een opslagplaats. De Europese wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg. Afgelopen weekend, onze Remco Evenepoel won in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone, maar die trok de uitslag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn, maar de Europese wielerunie zegt nu dat de fotofinish nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden, maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

latere afstemmers, welkom in deel 2 van deze aflevering van de Muziekdoos. En beginnen deden we alvast in deel 2 met deze This Will Be. En dan zaten we meteen in 1975. We springen een sprongetje vooruit en we gaan naar de 80er jaren met de Marlettes en een Frans cancan, de Dikke Nek.

Julio Iglesias met Zijn Amor. En vrienden, hebben jullie het al genoteerd in jullie agenda? Zondag eerst komende 4 oktober. Zondag namiddag 4 oktober. Dan geven wij wederom een leuke show namiddag op de koffie bij Rudolf Stevens. En dat gaat door in het stationneke, gelegen te Boyschot, naast het station. Dus je kan niet missen. Zondag 4 oktober. De deuren gaan open om 13 uur en de show begint om 14 uur. We hebben enkele gasten, waaronder ook Mario Knoops. We hebben Wendy. Natuurlijk treed ik zelf ook op Rudolf Stevens. En onze vriend Jeremy Casselet is er ook bij. Zondag 4 oktober, inkom 10 euro met gebak en koffie bij inbegrepen. We gaan nog eens iets draaien van onszelf. Dit is er eentje van enkele jaren terug. En wie weet, zie ik jullie daar wel op zondagnamiddag 4 oktober.

Een van de 18 liedjes die op het album staan, Het Geluk. En dat kun je natuurlijk ook beluisteren via digitale kanalen zoals Spotify. Rudolf Stevens, zodra de wolken weer verdwijnen. Ken je deze nog? Uiteraard. Middle of the Road. Chirpy, chirpy, chip, chip.

Joe Harris maakte ervan eerst zien en daarna geloven. Op deze hit van Middle of the Road een chirpy chirpy chip chip. We ontvingen net in onze mail ook de nieuwste van Robert Pater en die gaan we dus meteen in ons programma plaatsen.

nieuw werk van deze Robert Pater gaan we meteen terug naar het oudere archief. En dit is er zo eentje van Stafke Fabrie. En destijds maakt hij wel eens een keer leuke meezingers. Meerdere trouwens ook. En soms, ja, soms durfde hij wel eens een beetje de deugd niet spelen. Zoals deze. Maar ja, we mogen het toch ook draaien zeker. Hij houdt van dikke billen.

Ja, ja. Jullie dachten eerst iets anders, hè? Nee, nee hoor, het ging over kiekebillen. Maar dan moet ik beslist ook niet houden. Geef mij maar het mooie, magere borstje dus van de kip. Het mooie witte vlees. En daar kan ik nu eens ook echt van genieten. Na deze van Stafke Fabri gaan we Frankie in de Trillers nog eens draaien. Met de broek voor ons

Wat een stem dus, deze van Will Tura. Wat heeft die man door de jaren heen toch prachtige liedjes opgenomen, zoals deze Nu sta ik daar. Dolly Parton, Divorce. Speciaal een beetje country voor ons Lady Anja.

beetje Duitsstalig werk in ons programma. Van de muziekdoos met deze Calimeros en Baby Baby Blue. Ik ben er fan van, jij ook? Dan zijn we samen fan. Met vele meerdere natuurlijk. Shaking Stevens, Rocking Good Way en Bonnie Tyler. You're gonna be-

Tony Tyler en Shaking Stevens met Rocking Good Away. De Nederlandse liedjes zijn bij ons in Vlaanderen natuurlijk ook erg populair. En dat merken we ook dus, want onze eigen Vlaamse artiesten brengen geregeld ook een Nederlandse hit uit in een vernieuwd kleedje. En dat hebben nu ook het duo gedaan, Sascha en Davy. Deze kennen we nog wel van Koos Alberts. Hun vernieuwde versie van Sascha en Davy, Zijn het je ogen? Een oudere hit van Koos Alberts.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
2: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg. Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mol. Bel 0032-89-764-951 of kijk op juwelenroos.be.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Op de E313 ter hoogte van Geel-Oost is afgelopen nacht een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. Dat zegt het parket. De man stapte uit op de pechstrook om een gestrande collega met pannen te helpen, maar werd op dat moment gegrepen door een andere vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Frankrijk is opgeschrikt door een nieuwe grote kunstroof. In een klein privémuseum in Histoire, in het centrum van het land, is een uiterst waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí gestolen. Het is nog onduidelijk hoe de daders precies te werk gingen. De zoveelste diefstal in korte tijd, want vorige maand werden nog 4 schilderijen van de Renoir gestolen aan de Côte d'Azur. En vorig jaar verdwenen er nog 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. NAVO-topcommandant Alexis Greenwich die presenteert nu maandag in Polen een nieuwe overwinningsstrategie om een Russische aanval op de oostflank snel af te slaan. Greenwich, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil volgens zijn woordvoerder, gezien de onrustige en complexe veiligheidsomgeving in de wereld, duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt, maar zo nodig ook kan verslaan. In de overwinningsstrategie zijn nieuwe vormen van oorlogsvoering verwerkt, zoals die met drones en artificiële intelligentie. Nu de oorlogsvoering snel verandert, zijn er onder meer twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met bijvoorbeeld Rusland. NAVO-secretaris-generaal Rutte verklaarde onlangs dat er geen aanwijzingen zijn dat Rusland een conventionele aanval op ons voorbereidt, maar dat Europa uiteraard wel klaar moet zijn voor aanhoudende hybride aanvallen. En dan gaan we nog naar de nodige sport. Helaas, de Rode Duivels hebben een pijnlijke 4-1 nederlaag geleden tegen Frankrijk in de Nations League. Ons land klom in de eerste helft nog op een 0-1 voorsprong, maar na de pauze zakten de Duivels volledig in elkaar en scoren de Fransen nog 4 keer. Invaller Michael Olise deed de boeken helemaal toe met 2 doelpunten. Verdediger Timothy Castagne was zwaar teleurgesteld. De volgende opdracht voor de Duivels op 12 november thuis tegen Turkije. Eerst nog wat ochtendgrijs, daarna breekt de zon door. Dat wordt een allerlaatste warme nazomerdag. Voorlopig toch met 23 graden, want vanaf morgen woensdag slaat het weer onherroepelijk om. Het wordt een pak wisselvalliger en frisser en het zou wel eens kunnen dat het dan echt naar de herfst toe gaat.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.
10: Monza's favoriet.
11: Hallo. Ik ben Paul Bolen en verkozen als Monza-favoriet. Met mijn nieuw nummer, Zakdicht en Tiet, veel luisterplezier.
10: Monza's favoriet.

Radio Monza, 106.5 FM. Ook in het weekend.

Mama, dek me toe. Krijg ik een snoepje? Krijg ik wat drinken? Mama, dek

0: Morgen zijn ze schoon. Mama moet komen, mama moet komen. Mama dek me toe. Krijg ik een snoepje, krijg ik wat drinken. Mama dek me toe.
1: There she was.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerken voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautop.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi. Op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
1: Gebroeders Verson doe-het-zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor in Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13.30 uur tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16.30 uur, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Op de E313 ter hoogte van Geel Oost is afgelopen nacht een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen, dat zegt het parket. De man stapte uit op de pechstrook om een gestrande collega met pannen te helpen, maar werd op dat moment gegrepen door een andere vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Frankrijk is opgeschrikt door een nieuwe grote kunstroof. In een klein privémuseum in Histoire, in het centrum van het land, is een uiterst waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí gestolen. Het is nog onduidelijk hoe de daders precies te werk gingen. De zoveelste diefstal in korte tijd, want vorige maand werden nog 4 schilderijen van de Renoir gestolen aan de Côte d'Azur. En vorig jaar verdwenen er nog 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. NAVO-topcommandant Alexis Greenwich die presenteert nu maandag in Polen een nieuwe overwinningsstrategie om een Russische aanval op de oostflank snel af te slaan. Greenwich, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil volgens zijn woordvoerder, gezien de onrustige en complexe veiligheidsomgeving in de wereld, duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt, maar zo nodig ook kan verslaan. In de overwinningsstrategie zijn nieuwe vormen van oorlogsvoering verwerkt, zoals die met drones en artificiële intelligentie. Nu de oorlogsvoering snel verandert, zijn er onder meer twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met bijvoorbeeld Rusland. NAVO-secretaris-generaal Rutte verklaarde onlangs dat er geen aanwijzingen zijn dat Rusland een conventionele aanval op ons voorbereidt, maar dat Europa uiteraard wel klaar moet zijn voor aanhoudende hybride aanvallen. En dan gaan we nog naar de nodige sport. Helaas, de Rode Duivels hebben een pijnlijke 4-1 nederlaag geleden tegen Frankrijk in de Nations League. Ons land klom in de eerste helft nog op een 0-1 voorsprong, maar na de pauze zakten de Duivels volledig in elkaar en scoren de Fransen nog 4 keer. Invaller Michael Olise deed de boeken helemaal toe met 2 doelpunten. Verdediger Timothy Castagne was zwaar teleurgesteld. De volgende opdracht voor de Duivels op 12 november thuis tegen Turkije. Eerst nog wat ochtendgrijs, daarna breekt de zon door. Dat wordt een allerlaatste warme nazomerdag. Voorlopig toch met 23 graden, want vanaf morgen woensdag slaat het weer onherroepelijk om. Het wordt een pak wisselvalliger en frisser en het zou wel eens kunnen dat het dan echt naar de herfst toe gaat.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zo, beste luisteraars, allemaal een hele goede morgen op deze dinsdag 6 oktober 2026. En jullie krijgen weer vanuit de studios van Radio Monza het dinsdagochtendprogramma gepresenteerd en samengesteld door gastheer Tjeu, en dit allemaal tussen de klok van 9 en 11 uur.

0: Monza's favoriet.
1: Hallo, ik ben Paul Bolen en verkozen als Monza-favoriet. Met mijn nieuw nummer, Zakdichtend Tiet. Veel luisterplezier.
0: Monza's favoriet.

En dat waren natuurlijk Frans Teunis en Karel Verspaak met het Radio Manzalied. De volgende kregen van John de Bever en Vaarwel al de zorgen.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Barschepers en Steeds Weer Huil Je. De volgende krijgen van Mario en Johnny Blanco en de Shoe on the Teeth.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van het Holland Duo en Op die avond aan de zee. De volgende krijgen we van Huub Adriaans en Voor altijd in mijn hart.

En we kregen muziek van de Rambo's en Chat van mij. De volgende is Duitszalig werk en die kregen we van de Flippers. Deine Liebe ist mein Sonnenschein.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
2: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
3: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal. En profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be. Trekking van de Tombola bij Radio Monza. De 16e prijs. Russell Hobbs Broodrooster. Het nummer 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. Het nummer 50.546. De 18e prijs. Een socket set. Het nummer 43.162. De 19e prijs. Een groentehakker. Het nummer 21.896. De 22e prijs. Een domo fondue stijl. Het nummer 43.983. De 27e prijs, een Kallor kledingstomer, het nummer 50.475. De 29e prijs, een Magimix ijsbereider, het nummer 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingsschakel, het nummer 40.178. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, het nummer 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi of op afspraak in de studio met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met de winnende nummers kan je bellen met het nummer 0032 475 32 35 23. Uitslag via Facebook, Radio Monza, website van Radio Monza en losse flyers.
1: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
4: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Mazeik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Mazeik.
5: www.traiteurdienstjakkejake.be. Ontdek ons winteraanbod afhaalgerechten. Toppers zoals konijnenbout met pruimen, varkenswangetjes met mosterd en truffelpuree, beenhammetje met zuurkool, stampot, spek en rookworst. Dagelijks een ruim aanbod van 80 gerechten. Ook soep, stampotten en desserten. Onze winkel is iedere dag geopend. Bekijk ons compleet aanbod op onze website. www.traiteurdienstjakkejake.be. Ons adres, Rijksweg 770 in Dilse Stokkum. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82.
6: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
1: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
7: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest. Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
1: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
6: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
8: Dit was reclame op Radio Monza.
5: Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Op de E313 ter hoogte van Geel Oost is afgelopen nacht een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen, dat zegt het parket. De man stapte uit op de pechstrook om een gestrande collega met pannen te helpen, maar werd op dat moment gegrepen door een andere vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Frankrijk is opgeschrikt door een nieuwe grote kunstroof. In een klein privémuseum in Histoire, in het centrum van het land, is een uiterst waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí gestolen. Het is nog onduidelijk hoe de daders precies te werk gingen. De zoveelste diefstal in korte tijd, want vorige maand werden nog 4 schilderijen van de Renoir gestolen aan de Côte d'Azur. En vorig jaar verdwenen er nog 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. NAVO-topcommandant Alexis Greenwich die presenteert nu maandag in Polen een nieuwe overwinningsstrategie om een Russische aanval op de oostflank snel af te slaan. Greenwich, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil volgens zijn woordvoerder, gezien de onrustige en complexe veiligheidsomgeving in de wereld, duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt, maar zo nodig ook kan verslaan. In de overwinningsstrategie zijn nieuwe vormen van oorlogsvoering verwerkt, zoals die met drones en artificiële intelligentie. Nu de oorlogsvoering snel verandert, zijn er onder meer twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met bijvoorbeeld Rusland. NAVO-secretaris-generaal Rutte verklaarde onlangs dat er geen aanwijzingen zijn dat Rusland een conventionele aanval op ons voorbereidt, maar dat Europa uiteraard wel klaar moet zijn voor aanhoudende hybride aanvallen. En dan gaan we nog naar de nodige sport. Helaas, de Rode Duivels hebben een pijnlijke 4-1 nederlaag geleden tegen Frankrijk in de Nations League. Ons land klom in de eerste helft nog op een 0-1 voorsprong, maar na de pauze zakten de Duivels volledig in elkaar en scoren de Fransen nog 4 keer. Invaller Michael Olise deed de boeken helemaal toe met 2 doelpunten. Verdediger Timothy Castagne was zwaar teleurgesteld. De volgende opdracht voor de Duivels op 12 november thuis tegen Turkije. Eerst nog wat ochtendgrijs, daarna breekt de zon door. Dat wordt een allerlaatste warme nazomerdag. Voorlopig toch met 23 graden, want vanaf morgen woensdag slaat het weer onherroepelijk om. Het wordt een pak wisselvalliger en frisser en het zou wel eens kunnen dat het dan echt naar de herfst toe gaat.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Na de reclame en het tijd zijn van 10 uur gingen we dit dinsdagochtendprogramma van start met een plaatje van Corrie Konings en Adio. De volgende krijgen we van Joyce de Vivere en zij gaan voor u zingen Leefde, Liebe, Lof en L'amour.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Marianne Weber en Willem Bart en Uit het Oog, Uit het Hart. De volgende krijgen we van Hansie Hinterzeer en Wen ich Traum.

En dat was natuurlijk een plaatje van Erik van Eijgen en Sanne. En 's nachts komt die herinnering. De volgende kregen we van Bartje L. En wat is jouw geheim?

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Dick van Altena en Geloof, Hoop en Liefde. De volgende krijgen we van Stef Eckel en Vlieg vrij als een vogel.

Dat was natuurlijk een plaatje van Ruud Eikemans en Geef mij jouw liefde. De volgende krijgen we van Jannes en O mijn liefde, ik wil samen zijn.

0: Inderdaad, beste luisteraars, we zijn weer aan het einde gekomen van dit dinsdagochtendprogramma, gepresenteerd en samengesteld door een gastheertje. Ik wil toch nog iedereen bedanken voor het luisteren en zeker iedereen bedanken die gebeld hebben naar deze studio. Allemaal hartelijk dank ervoor.
1: Dan is het voorbij. Al boer ik van hou, dat blijft hij.
0: Om de klok van 13 uur, dan krijgen wij onze collega Tjeuke en hij zal weer gezellige en leuke muziek brengen natuurlijk.
1: Allemaal.
0: Hem wens ik dan ook heel veel succes en jullie beste luisteraars allemaal heel veel luistergenot. Ik maak weer een afspraak met u aanstaande maandag tussen de klok van 20 en 22 uur 30 met het verzoekplatenprogramma hier bij Radio Monza.
1: Mi Friedhof, mi Vöttje, de Wal, de Albrück.
0: Maak er een fijne week van, geniet van de muziek en tot maandag. Dag.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouter-Mazeik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook. The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
4: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Zondag Matinee Live. Op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Op de E313 ter hoogte van Geel-Oost is afgelopen nacht een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen, dat zegt het parket. De man stapte uit op de pechstrook om een gestrande collega met pannen te helpen, maar werd op dat moment gegrepen door een andere vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Frankrijk is opgeschrikt door een nieuwe grote kunstroof. In een klein privémuseum in Histoire, in het centrum van het land, is een uiterst waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí gestolen. Het is nog onduidelijk hoe de daders precies te werk gingen. De zoveelste diefstal in korte tijd, want vorige maand werden nog 4 schilderijen van de Renoir gestolen aan de Côte d'Azur. En vorig jaar verdwenen er nog 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. NAVO-topcommandant Alexis Greenwich die presenteert nu maandag in Polen een nieuwe overwinningsstrategie om een Russische aanval op de oostflank snel af te slaan. Greenwich, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil volgens zijn woordvoerder, gezien de onrustige en complexe veiligheidsomgeving in de wereld, duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt, maar zo nodig ook kan verslaan. In de overwinningsstrategie zijn nieuwe vormen van oorlogsvoering verwerkt, zoals die met drones en artificiële intelligentie. Nu de oorlogsvoering snel verandert, zijn er onder meer twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met bijvoorbeeld Rusland. NAVO-secretaris-generaal Rutte verklaarde onlangs dat er geen aanwijzingen zijn dat Rusland een conventionele aanval op ons voorbereidt, maar dat Europa uiteraard wel klaar moet zijn voor aanhoudende hybride aanvallen. En dan gaan we nog naar de nodige sport. Helaas, de Rode Duivels hebben een pijnlijke 4-1-nederlaag geleden tegen Frankrijk in de Nations League. Ons land klom in de eerste helft nog op een 0-1 voorsprong, maar na de pauze zakten de Duivels volledig in elkaar en scoren de Fransen nog 4 keer. Invaller Michael Olise deed de boeken helemaal toe met 2 doelpunten. Verdediger Timothy Castagne was zwaar teleurgesteld. De volgende opdracht voor de Duivels op 12 november thuis tegen Turkije. Eerst nog wat ochtendgrijs, daarna breekt de zon door. Dat wordt een allerlaatste warme nazomerdag. Voorlopig toch met 23 graden, want vanaf morgen woensdag slaat het weer onherroepelijk om. Het wordt een pak wisselvalliger en frisser. En het zou wel eens kunnen dat het dan echt naar de herfst toe gaat.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
10: Monza's favoriet.
11: Hallo. Ik ben Paul Bolen en verkozen als Monza-favoriet. Met mijn nieuw nummer, Zak dicht in tijd. Veel luisterplezier.
10: Monza's favoriet.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Met Allerheilige weurt Biersel terug even het kinder van vroeger. Ontdek tijdens Beeldig Kindgroei prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oudslichtenhof naar de Zorgvriendmolen. Bewonjer, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kindgroei op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden. Het vee de
2: boerderijen. Brug 36, oude brugstraat nummer 15, de 3650 Dulze Stokkum. Elke tweede dinsdag van de maand kine. Tot eind september met mooi weer kine binnen en buiten op terras. Vanaf 18 uur. Vanaf oktober kine binnen vanaf 19 uur. Iedereen is welkom bij Brug 36. Telefoon 089 20 78 08. VZW Wiebe op zaterdag 17 oktober. Grote kineavond. De deuren open om 19 uur, de start om 20 uur. In zaal Barier, Barierstraat nummer 11 te Bree. Volledige kaart 8 euro per stuk. Inclusief kinderronde en leuke prijzen. Grote kineavond op vrijdag 23 oktober. In CC De Stegel te Molenbeersel. De zaal open om 18:30 uur, de start om 19:30 uur. Er is ook een pauzetombola. Ingericht door de schutterij Sint Hubertus Manenstraat. Voorverkoop bij leden van de schutterij of in de maand september op vrijdag vanaf 19 uur in het schutterslokaal. Op zondag 18 oktober organiseert de Missenkring Molenbeersel een afhaal-eerdag. Afhalen in de Sint-Jozefkerk te Molenbeersel, aansluitend aan de viering. Of tussen 11:30 en 12:30. Inschrijven tot en met 11 oktober bij Connie Ploum, Hogestraat nummer 49 te Molenbeersel. Of bij Frans Parre, Veldstraat 29 te Kessenig. Of bij Fien Parre, Steengoed nummer 7 te Gijstingen. Betalen contant bij inschrijving of door overschrijving op het nummer BE 25 73 52 22 33 34 82. Ter attentie van Missenkring Steunfonds Weerter Steenmaak 365 te Kinrooi. Theatercollectief Het Complot Ophoven presenteert naar aanleiding van het dagboek van Anne Frank een lezing, Roadtrip naar Auschwitz. Een indrukwekkend verhaal voor altijd actueel. Een succesvol en veelbesproken multimediaal project van de Belgische journaliste Evelien Rutte, waarin zij op zoek gaat naar haar eigen Poolse familiegeschiedenis. Op dinsdag 17 november om 19:30 in de Sint-Servatiuskerk in Ophoven, Kerkplein te Ophoven, kerkdeuren open vanaf 18:30. Gratis uittoegang voor deze boeiende lezing. Een verhaal over familie, stilte en herinnering, over de zoektocht naar het verleden, om het beter te begrijpen en nooit te vergeten. Meer info www.hetcomplotophoven.be. Zaterdag 17 oktober, superkienavond met waardevolle prijzen. In Duivellokaal Olijftak te Mazeik VZW, Weerter Steenweg 219A te Mazeik. De deuren openen om 18 uur, de aanvang is om 19:30. In een organisatie van de Koninklijke Duivenmaatschappij Olijftak Mazeik heet iedereen van harte welkom. Zaterdag 17 oktober, superkienavond, Duivellokaal Olijftak Mazeik VZW, Weerter Steenweg 219A te Mazeik. Luisteraars van Radio Monza, opgelet. Steun het goede doel en beleef een fantastische namiddag tijdens het benefietvoetbaltoernooi van Covita de Kade. Op vrijdag 9 oktober rollen de ballen op het voetbalplein SLW Mazeik aan de Sportlaan. Dit bijzonder toernooi is speciaal georganiseerd voor mensen met een beperking. Onder het motto samen trappen, samen winnen. Wat kun je verwachten? De aftrap begint plaats om 16:30 uur. Kinderanimatie voor de kleintjes. Heerlijke Biggie Burgers en vers gebak. Grote tombola met schitterende prijzen. De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar een nieuwe duofiets voor de cliënten van Covida de Kade. Ellentaler Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord-Zuid-Oost-Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Ellentaler Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop 20 euro. Dagkassa 25 euro. Dit gaat allemaal door BMW Ellenhof. Scheimansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur. Fanfare de Vrijheidszone, Cinema Paradiso op 31 oktober. In de bunker Nedersveld nummer 4 te Keunrooi. De deuren openen om 19:30 uur, de aanvang is om 20 uur. Presentatie Mark Hoedemakers en zang Fine Smeets. Tickets aan €10, het zijn vrije plaatsen. Verkrijgbaar bij de leden ofwel via telefoonnummer 0032.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: VZW Brookhoek presenteert de Grote Kinderse Quizavond. Algemene kennisquiz. Op zaterdag 17 oktober in zaal De Bunker, Nelisveld nummer 4 te Kinrooi. Inschrijvingsgeld is €25 per groep. Groepen van minimum 3 en maximum 5 personen. De deuren open om 19 uur, de quiz start om 20 uur. Graag inschrijven voor zaterdag 3 oktober. Met vermelding van ploegnaam en contactpersoon. Mail naar quizbrookhoek@gmail.com. Theatercollectief Het Complot Ophoven stelt voor. Het dagboek van Anne Frank, een pakkend theaterspektakel met live muziek, koor, cinema flashbacks. Dat allemaal in de kerk Sint-Servatius de Ophoven. De kerkdeuren gaan 1 uur voor de voorstelling open. Aanvang is stipt. Geniet dan alvast van live muziek in een prachtig omhulde kerk. Bekijk ook de gratis Anne Frank Expo in de kerk. De speeldata zijn vrijdag 13 november om 19:45 uur, zaterdag 14 november om 19:45 uur, zondag 15 november om 16 uur, vrijdag 20 november en zaterdag 21 november om 19:45 uur en zondag 22 november om 16 uur. Tickets op www.hetcomplotophoven.be. Zin in een avond vol spanning en griezelplezier? Kom dan op 31 oktober naar onze gezellige Halloweentocht. Van 18 tot 22 uur nemen we jullie mee op een spannende tocht vol verrassingen, sfeer en natuurlijk een paar enge momenten. Iedereen is van harte welkom, dus trek je griezeligste outfit aan en kom samen met familie en vrienden genieten van een onvergetelijke Halloweenavond. 31 oktober van 18 tot 22 uur. Wij verwachten jullie. Halloweentocht. Scouts en gidsen Mazeik. CV De Zwijtjatten presenteren Artiestenavond met optredens van Preufmaar, Cartouche, Spik en Span en Julke. Op zaterdag 14 november in het dorpshuis De Belder in Ophoven. De deuren openen om 20:30 uur. De voorverkoop is €10, het inkomen is €15. Nationale Renstal Trommeltje richt op 18 oktober aanstaande de 12e autoslalom van Kinrooi in. Op het industrieterrein Leuwerbroek. Het wedstrijdcentrum bevindt zich aan de gebouwen van houthandel Van Hoven. De inkom is gratis. De eerste start wordt voorzien om 11 uur. Er is catering voorzien aan democratische prijzen. Het parcours bedraagt ongeveer 1600 meter die de piloten 3 maal moeten afleggen. Dit is een van de moeilijkste disciplines van de autosport. Wij verwachten piloten vanuit het hele landsgedeelte. Voor meer info www.nrtrommelke.be of wel een e-mail nr.trommelke@nrtrommelke.be. Gezinsbond Fusie Kinrooi. Fabrieksbezoek Martien. Op maandag 9 november van 14 tot 18 uur. Ontvangst met koffie, thee en gebak. Live modeshow. Bezoek aan fabriekswinkel waar ook gekocht kan worden. Inschrijven bij Mijne Broens op het telefoonnummer 089 70 39 87 of bij Suzanne Karis op telefoonnummer 089 56 34 81. Opstapplaatsen Molenbeersel aan de Stegel om 14 uur en in Keisnik aan de Oude Spar om 14:15 uur. Tante Odilia komt op bezoek. Een doldwaze klucht vol misverstanden en verwarring. In CC De Stegel te Molenbeersel. Op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober vanaf 20 uur en op vrijdag 6 en zaterdag 7 november vanaf 20 uur. Reserveren kan op www.popcornproducties.be oftewel info@popcornproducties.be.
0: Dit is Radio Monza Informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Spotify. Met. Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25, 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be. Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Trekking van de Tombola bij Radio Monza. De 16e prijs, Russell Hobbs broodrooster, het nummer 50187. De 17e prijs, een portable stereo box, het nummer 50546. De 18e prijs, een socket set, het nummer 43162. De 19e prijs, een groentehakker, het nummer 21896. De 22e prijs, een domo fondue staal, het nummer 43983. De 27e prijs, een Kalor kledingstomer, het nummer 50475. De 29e prijs, een Magimix ijsbereider, het nummer 21806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingskachel, het nummer 40178. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, het nummer 41943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Of op afspraak in de studio met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met de winnende nummers kan je bellen met het nummer 0032 475 32 35 23. Uitslag via Facebook, Radio Monza, website van Radio Monza en losse flyers. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
3: Heb je een nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Voor het aanleg van een nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilse-Stokkum. U erkent carrosserieherstellers voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilse-Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Dilse-Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en bleundrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Keunrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
3: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws. Op de E313 ter hoogte van Geel-Oost is afgelopen nacht een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen, dat zegt het parket. De man stapte uit op de pechstrook om een gestrande collega met pannen te helpen, maar werd op dat moment gegrepen door een andere vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Frankrijk is opgeschrikt door een nieuwe grote kunstroof. In een klein privémuseum in Histoire, in het centrum van het land, is een uiterst waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí gestolen. Het is nog onduidelijk hoe de daders precies te werk gingen. De zoveelste diefstal in korte tijd, want vorige maand werden nog 4 schilderijen van de Renoir gestolen aan de Côte d'Azur. En vorig jaar verdwenen er nog 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. NAVO-topcommandant Alexis Greenwich die presenteert nu maandag in Polen een nieuwe overwinningsstrategie om een Russische aanval op de oostflank snel af te slaan. Greenwich, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil volgens zijn woordvoerder, gezien de onrustige en complexe veiligheidsomgeving in de wereld, duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt, maar zo nodig ook kan verslaan. In de overwinningsstrategie zijn nieuwe vormen van oorlogsvoering verwerkt, zoals die met drones en artificiële intelligentie. Nu de oorlogsvoering snel verandert, zijn er onder meer twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met bijvoorbeeld Rusland. NAVO-secretaris-generaal Rutte verklaarde onlangs dat er geen aanwijzingen zijn dat Rusland een conventionele aanval op ons voorbereidt, maar dat Europa uiteraard wel klaar moet zijn voor aanhoudende hybride aanvallen. En dan gaan we nog naar de nodige sport. Helaas, de Rode Duivels hebben een pijnlijke 4-1-nederlaag geleden tegen Frankrijk in de Nations League. Ons land klom in de eerste helft nog op een 0-1 voorsprong, maar na de pauze zakten de Duivels volledig in elkaar en scoren de Fransen nog 4 keer. Invaller Michael Olise deed de boeken helemaal toe met 2 doelpunten. Verdediger Timothy Castagne was zwaar teleurgesteld. De volgende opdracht voor de Duivels op 12 november thuis tegen Turkije. Eerst nog wat ochtendgrijs, daarna breekt de zon door. Dat wordt een allerlaatste warme nazomerdag. Voorlopig toch met 23 graden, want vanaf morgen woensdag slaat het weer onherroepelijk om. Het wordt een pak wisselvalliger en frisser. En het zou wel eens kunnen dat het dan echt naar de herfst toe gaat.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: De mooiste Telstar-hits van vroeger en nu. Dit is het Telstar-uur op dinsdag van 12 tot 1.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje M&F Drie Koningen. Info at m-fdriekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
5: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
1: Ellentalen Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord, Zuid, Oost, Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Ellentalen Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20, dagkassa €25. Dit gaat allemaal door BNV Ellenhof, Schijmansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur.
7: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
8: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
4: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
9: Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Staking bij de lijn nu vrijdag en volgende week maandag. De vakbonden hebben 2 stakingsaanzeggingen ingediend. Ze pikken het niet dat de Vlaamse regering opnieuw wil besparen bij de lijn. De directie werkt aan een alternatieve dienstverlening en het is niet duidelijk hoeveel trams en bussen er zullen rijden. Volgende week maandag is er een nationale actiedag van de Socialistische Vakbond. Dan wordt er onder meer ook gestaakt op het spoor. Dieseltanken wordt morgen iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter aan de pomp. Je betaalt dan nog €2,39 maximum. Stookolie wordt duurder. Jongeren die roken, vapen vaker. Nu al 6 op 10. Dat zegt Pieter Demagny van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Experts pleiten voor een beter beleid rond die producten. Meer en meer mensen kiezen voor euthanasie. Vorig jaar 4.500, een verdubbeling tegenover 6 jaar geleden. Bij net geen 4% van alle overlijdens in ons land gaat het om euthanasie. Bijna een kwart daarvan gebeurt bij patiënten die niet terminaal zijn. Het gaat om mensen die kampen met chronische en ongeneeslijke aandoeningen. Opnieuw scholierenprotest in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Voorlopig is daar nog alles vrij rustig. Het scholierenprotest in Wallonië duurt nu al een kleine week. Vorige week liep het hier en daar uit de hand en pakte de politie jongeren op. In Duitsland wordt een ex-topman van Buitenlandse Inlichtingendienst verdacht van spionage. De man is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime info van een ander land hebben gekocht en gebruikt voor zijn eigen veiligheidsanalyses. En hij zou geheime staatsinfo hebben gedeeld met de buitenlandse agent. Het Oekraïense leger heeft een massale aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad Moskou. Het vuurde 650 drones af. De Russen zeggen dat ze de meeste uit de lucht konden halen, maar enkele sloegen in. En daarbij viel volgens Russische bronnen 1 dode, een man van 20. Er zou ook schade zijn aan huizen. Onafhankelijke bronnen zijn het niet. Op sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maximaal rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken. Tegen de avond pittige buien, mogelijk onweer. 23 graden. Maar donderdag buien en de temperatuur zakt naar 14 graden.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.
1: En een hele goede namiddag, luisteraars op het programma Jukebox Time met Tjöke. Ik blijf in jullie gezelschap tot 15 uur. Muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90.

We hebben een jarige onder de luisteraars. En een zekere Bert uit Grootrode. Of uit Bergen. Ik krijg dan een geboden van zijn mama. En van het ganse Radio Monza team. Hier de dansknubbel met Hey Rosie.

Morgen is onze collega 2 jarig. En met hem proficiat van het Gans Radio op onze team. En Bobo en zijn vader. Hier Paul Severs met Gelukkige Verjaardag.

We eindigen deze uur met Hot Chocolate, met Brother Louie. Na de reclame en het nieuws hoort je me nog een uurtje met Jubokstaan met Trekkie.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
5: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
6: Gebroeders Vers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwartberg 210 op Gelabeek. Gebroeders Vers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Vers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Vers van de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
7: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Francis Halse krijgt de prestigieuze onderscheiding, de Nobelprijs voor Natuurkunde. De 82-jarige professor is een Belg. Halse studeerde af aan de KU Leuven en geeft al jaren les in Amerika. Met de prijs strijkt hij ook 1 miljoen euro op. Hij is pas de 12e Belgische Nobelprijswinnaar in de geschiedenis. De laatste was François Englert, die 13 jaar geleden in dezelfde categorie de prijs kreeg. Er dreigt zware hinder bij de lijn. De vakbonden roepen op tot stakingen aanstaande vrijdag en volgende week maandag. De socialistische en christelijke bonden pikken de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering niet. Morgenavond wordt duidelijk hoeveel bussen en trams er vrijdag precies zullen rijden. Diesel wordt morgen iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter als je moet tanken, tot maximaal €2,39 aan de pomp. Wie met stookolie verwarmt heeft minder geluk, want mazoet wordt morgen weer duurder. Ons land moet dan toch geen 3 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan Nisa Trabelsi. Dat heeft een Brusselse rechter beslist. Trabelsi werd in 2003 veroordeeld voor een geplande aanslag op de legerbasis Kleine Brogel en later uitgeleverd aan Amerika. Vorig jaar keerde hij terug naar België, waar hij meteen in een gesloten centrum vloog. Trabelsi eiste miljoenen omdat dit onterecht zou zijn. Maar de rechter geeft de Belgische staat volledig gelijk. In de Zwarte Zee zijn opnieuw 2 vrachtschepen aangevallen. Gisteren viel er bij gelijkaardige aanval op een Turks graanschip 2 doden. Oekraïne wijst resoluut met beschuldigende vinger naar Rusland. En dan hebben we de weersverwachting. Veel zon bij maxima rond 23 graden. Morgen starten we nog met opklaringen, maar al snel meer wolken. En tegen morgenavond trekt de zon met pittige buien en onweer over ons land. Morgen wordt het nog 22 graden, maar donderdag is de nazomer definitief voorbij. Lokaal felle buien en we halen nog amper 14 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede namiddag, luisteraars, het programma Jibok staan met Tricky. Ik blijf in jullie gezelschap tot 15 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: We gaan eventjes naar Sint-Truiden met Freddy Davis en een lied voor Joe Harris.
1: Het was in de jaren 60.

0: Ja, beste mensen, dat is een einde gekomen met het programma. Aanstaande donderdag ben ik er weer tussen 19 en 22 uur met Goud van Oud met Tjöke.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
2: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden open gaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
4: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
5: Elentale muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord-Zuid-Oost-Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Elentale muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door. BNV Ellenhof. Schijmansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur. Zondag Matinee Live. Op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
6: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag?
3: Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van bij Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
6: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007 of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
7: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: De Belgische professor Francis Hals heeft de Nobelprijs voor natuurkunde gewonnen. Hij is 82, komt uit Tiene in Vlaams-Brabant en studeerde af aan de KU Leuven. En Halze is erg blij met de prijs. Met de Nobelprijs krijgt Halze ook zowat 1 miljoen euro. Hij is de 12e Belgische Nobelprijswinnaar ooit. De vorige was 13 jaar geleden. Ons land moet dan toch geen 3 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan Isar Trabelsi. Dat heeft een rechter in Brussel beslist. Trabelsi werd in 2003 veroordeeld omdat hij een aanslag plande op de militaire basis van Kleine Brogel. Toen hij 10 jaar later vrijkwam, leverde ons land hem uit aan de VS. Maar vorig jaar keerde hij terug naar hier, maar belandde hij meteen in een gesloten centrum. Onterecht, vond Trabelsi, waarop hij 3 miljoen euro eiste. Maar volgens de rechter deed ons land niks verkeerd. Primeur in Duitsland, de parlementslid van de extreemrechtse AfD, is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrechts zo'n functie krijgt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen. Vanmiddag en vanavond nog veel zon, 23 graden. Morgen eerst opklaring, maar later meer wolken. Tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. En vanaf donderdag is het mooie nazomerweer helemaal weggespoeld.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Allemaal van harte welkom natuurlijk bij een Urkel Limburgse muzikant dat normaal door Margrietje wordt gepresenteerd. Maar vandaag heb ik het even van haar overgenomen en het tweede pleitje wat ik heb opliggen. Ondanks dat we zo weinig cafeetjes meer hebben, gaan we even naar het café. En dat doen we dan met Take Two.

En van de goede luisteraar, dat werd natuurlijk wie Eleonora tegenwoordig goed ziet. Misschien gaat het ouder, maar ik weet het niet. In ieder geval, ik heb weer een pleitje gevonden en dat heet Mijn Schoonfamilie. Is een oud nummer van Joep Rademacher.

Uit de Duitse overgenomen natuurlijk. En dan in het Limburgs overgezet. Dat wordt tranen lugen niet. En heb ze alles gehad gisteren dan ook nog. Alles.

Yes. Dat zit natuurlijk niet iedereen met een woordpleitje van Frans Kronenberg. En daar zong alles, alles. En de zals van de zoon hebben de Willy het. Onze Willy.

En als ik goed begreep, werd er helemaal gekleed en helemaal verseerd natuurlijk. Dat was, moet ik heel even schieken, want ik weet het zelf niet. Nee, het was Willy. Zulke draag even op, we gaan even weer met het pleitje. En dat vind ik zelf een heel leuk pleitje. Dat is ook van Pons Koneberg en dat geeft erover wat voor een heerlijke wals dat we hebben. Want wie lang heurst dat nog?

En bij met gedanst zei hij het natuurlijk heel goed gedaan met de spieren. Dat was de twist. En dat natuurlijk met Al Capsones. En als je aan mijn vondst

En vandaag kunnen we natuurlijk nog plezier hier aan de dus met het laatste pleitje van vandaag. En dat doen we vandaag geen cent meer in de tas. Want alles wordt natuurlijk vuil en vuil duurder. Hier is Johnny Blanco.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerouter-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geclimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
6: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maasdijk.
7: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
8: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
9: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Maasdijk? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
6: www.traiteurdienstjakkejake.be. Ontdek ons winteraanbod afhaalgerechten. Toppers zoals konijnenbout met pruimen, varkenswangetjes met mosterd en truffelpuree, beenhammetje met zuurkool, stampot, spek en rookworst. Dagelijks een ruim aanbod van 80 gerechten. Ook soep, stampotten en desserten. Onze winkel is iedere dag geopend. Bekijk ons compleet aanbod op onze website www.traiteurdienstjakkejake.be. Ons adres: Rijksweg 770 in Dilse, Stokkem. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasdijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws.
11: In heel Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 scholen geblokkeerd tijdens de Nationale Actiedag. Tienduizenden mensen komen er op straat na dagenlang protest. Ze eisen kleinere klassen, meer leerkrachten en modernere gebouwen. Ook de politie is massaal aanwezig, nadat de protesten de afgelopen dagen meermaals uitdraaiden op geweld. Primeur in Duitsland, een parlementslid van de extreemrechtse AfD, is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrechts zo'n functie krijgt sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen. De Europese Voetbalbond zegt dat ze een onderzoek openen naar een incident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens de rust. Rond de twee machten tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er al een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag nog veel zon bij 23 graden. Morgen starten we met opklaringen. Later meer wolken, maar tegen de avond pittige buien, mogelijk zelfs met een onweer. Morgen wordt het nog 23 graden, maar donderdag slaat het weer helemaal om. Buien en nog 15 graden. Ook vrijdag blijft wisselvallig en fris.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En voor de tweede keer dezezelfde tune, het gaat al zo lang als ik hem draai. Deze tune aanhouden en dat wil zeggen Dixie Aces met Backtrack. Achter de knopjes Gringo. En we openen weer twee uurtjes

En we zitten ondertussen weer op 6 oktober. En we zitten hier de 16:05. En we blijven hier natuurlijk tot en met 18:00.

En dat begon ze natuurlijk lekker zwingen. Ik heb nog zo'n pleitje dadelijk wel in de loop van. We gaan het even naar het Spaanse gedeelte. Want iedereen heeft zijn eigen karma. En dat wil Galita Sanchez ook zeggen. El karma no man se fale.

En heel veel van die Spaanse liedjes, daar merk ze toch de zon aan. Het klinkt allemaal vrolijk. En de muziek dat erbij past is natuurlijk heerlijk om naar te luisteren. Ik heb het volgende plaatje op liggen. En het volgende plaatje wat ik heb op liggen... Dan moet ik heel even naar de nummer kijken. Dat is een nummer...

En als er dan zo'n cd-cups of zo'n cd-funks, meestal loop ik wel eens een keer een tweedehandswinkel binnen. En de funks zijn natuurlijk heel veel cd's. Ook op die cd's staan best wel soms leuke pleiters. Zoals een andere is dit nummer van Javier Luno. En het nummer wat ik heb opgelegd, dat Can't You See?

Javier Luno is uit de man en de maat, de leuke muziek natuurlijk. Ik heb een pleitje op liggen, instrumentaal nummer en oudje natuurlijk. En dit van Hank Marvin.

0: En we doen leuke ballads natuurlijk voor
1: Help
0: Lee.
1: Help me bring you more videos.
0: Lee.
1: Click the join button now or the link.
0: Lee Vreen Viboni, zeide de jonge dame. En ik heb nog zo'n leuk pleitje op liggen, maar dat komt natuurlijk helemaal uit Amerika. Los Texanes.

En dan wel een plaatje van Etta James. Sugar on the floor. Want als ze sokken op de grond gooien, dat zal wel met de dansen te maken hebben. Ik heb nog een plaatje op liggen. Of ik heb er nu twee achterin op liggen. Eind van Duke Sam. Oh no, another one. En natuurlijk het plaatje wat er op volgt van John Fogerty. Oh no.

Caravana Buddy van Texas Rodeo. Allemaal verschillende nummers, bekende nummers achterin gezet natuurlijk. En dit is het hits, 46 miles.

En dat komt van de CD Swamp, zo heet de CD, en dat komt van John Fogerty, want dat komt er vandaan, uit dat gedeelte waar ze dus dat genre muziek maken.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi, op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
2: Paardenliefhebbers. Gersal Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl. Segersnacks, Breersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
3: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Oh,
5: overal stof.
4: Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ah. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
0: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eeledelse. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eeledelse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
6: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
0: Decoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen. Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: In heel Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 scholen geblokkeerd tijdens de Nationale Actiedag. Tienduizenden mensen komen er op straten na dagenlang protest. Ze eisen kleinere klassen, meer leerkrachten en modernere gebouwen. Ook de politie is massaal aanwezig, nadat de protesten de afgelopen dagen meermaals uitdraaiden op geweld. Primeur in Duitsland, een parlementslid van de extreemrechtse AfD, is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrechts zo'n functie krijgt sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen. De Europese Voetbalbond zegt dat ze een onderzoek openen naar een incident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens de rust. Rond de twee machten tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er al een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag nog veel zon bij 23 graden. Morgen starten we met opklaringen. Later meer wolken, maar tegen de avond pittige buien, mogelijk zelfs met een onweer. Morgen wordt het nog 23 graden, maar donderdag slaat het weer helemaal om. Buien en nog 15 graden. Ook vrijdag blijft wisselvallig en fris.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Allora, een plaatje van Pues Andale, Corazon, herdere nummer. En dit is Ollie Houston. Don't let me cross over.
1: I'm tempted, my darling, to steal

Olly Houston en Don't Let Me Cross Over, zetten een nummer. Voor de even nog de Cajun Truck. Ik heb er straks ook een pleitje van gedraaid. En ik heb een pleitje op liggen van de Midbugs Cajun. Ze schreef 4 de 2. Ze hebben

Eindelijk de topnummers natuurlijk van Don Williams. Some Broken Hearts Never Mend. Ik heb nu een plaatje op liggen. En dat is van Belton Richards.

Heel aparte muziek natuurlijk in de Gump uit Louisiana, uit de zwemgedeelte. Daar wonen natuurlijk heel veel Fransen, Franstaligen. En die hebben een heel eigen muziek daar aan de kant. Ik heb nog een pleintje op liggen. En die komen helemaal uit het Belgisch natuurlijk. Een van de betere groepen die ik ooit gehoord heb. En dat waren natuurlijk de Black Hills.

En het is, en het bleef een heel groot nummer natuurlijk, wat ze speelde. Oftewel de Gallia Polka. En dit is een liedje van George Baker. En we wonen weer Santa Lucia.

En dat was een pleintje van Borderline, heel in zoete buurt van Brunsum Comedy. Ik geloof van Amsterdam. En die maken toch wel een beetje leuke muziek. Maar ik heb niet nog zo'n idee dat ze neemt. Heb je staan? En dit is Billy Bacon.

En dan hebben we de Into the Storm, het wordt nummer van Shaking Arrows. Ik zie dat er in Amerika lui zijn die dat heel leuk vinden, voor dus op een gegeven moment naar die storm in te gaan. Hè.

En met dit pleitje ook afscheid van de genomen. Een pleitje van de Hurricane Jumpers. En ik hoop dat we u weer terug zijn treffen, want we gaan 14 dagen afgesteld tussenuit. Maar achter 3 weken zijn we er weer helemaal wie.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
2: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
3: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
4: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding een staking bij de bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt deel aan de nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale regering. Het gaat om 140 van de 500 vluchten die dag. Betrokken passagiers worden wel op tijd verwittigd. Vrijdag wordt er trouwens ook gestaakt bij de Lijn en de MIVB. Dat wordt een rampendag. In Luik zijn de studentenprotesten opnieuw uit de hand gelopen. In de voormiddag trokken een groep betogers langs verschillende middelbare scholen. Het verliep eerst vreedzaam, maar rond de middag sloeg de sfeer helemaal om. Er wordt al sinds vorige week geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. En ook gisteren kwam het tot stevige confrontaties met de politie. Onze winkelkar wordt goedkoper. De inflatie in de supermarkt daalt voor de vierde maand op rij, dat zegt Testaankoop, op basis van een volle kar in de 6 grootste supermarktketens. Onder meer fruit en groente, diepvriesproducten en vis waren in september goedkoper dan in augustus. Alcohol, poetsproducten en shampoos werden dan weer een pak duurder. Maar over het algemeen is de prijs van wat je allemaal bij elkaar koopt toch duurder. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag terugkeren naar Spanje als vrij man. Het Spaanse Hoge Rechtshof trekt het arrestatiebevel tegen hem in. Puigdemont vluchtte 9 jaar geleden naar ons land nadat hij een referendum had georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. En dat was volgens het Spaanse gerecht illegaal. Maar nu kan Puigdemont dus niet meer worden aangehouden. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen opklaringen, later meer wolken, tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. 23 graden opnieuw. Donderdag buien en de temperatuur zakt naar 13 graden. Dat is 10 graden minder. Ook vrijdag wisselvallig en fris en herfstweer.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Zo. Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zondag Matinee Live. Op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
1: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Tienderstraat nummer 84 te Neeroeteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje MF Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
4: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Maaseik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Maaseik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
5: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
1: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12.45 uur tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurlbroek 1046 te Kinderhout. Telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
6: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
7: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
8: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza. Het nieuws.
10: Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen druppel alcohol meer drinken als ze rijden. De wettelijke alcohollimiet zakt naar 0,2 promille voor iedereen die minder dan 3 jaar zijn rijbewijs heeft, wat in de praktijk neerkomt op een nultolerantie. Broodnodige maatregel, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias. Op Brussels Airport worden vanaf vrijdag 140 vluchten geschrapt. Dat is het gevolg van een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel sluit zich aan bij de nationale vakbondsactie tegen het federale regeringsbeleid. In totaal wordt een kwart van alle vluchten die dag geschrapt, zegt Brussels Airport. Vrijdag wordt het trouwens ook gestaakt bij de openbare vervoersmaatschappij De Lijn en de MIVB. Buitenland, in de Turkse stad Istanbul, is een bloedbad vermeden op een middelbare school. Een 15-jarig meisje viel er 8 andere meisjes aan met een mes. Een van de slachtoffers is intussen overleden. Volgens de lokale gouverneur was de daderes geen leerling van de school, maar het motief is nog volstrekt onduidelijk. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis van Fefford. Het gaat om een man van 22. 2 weken geleden werden in de buurt van de basis al 5 mannen gevat, maar ze zijn intussen onder voorwaarden vrij. De basis wordt door het Amerikaanse leger gebruikt voor operaties in het Midden-Oosten. 70 Belgische topatleten zijn vandaag ontvangen op het paleis in Laeken. Koning Filip en koningin Mathilde wilden hen persoonlijk feliciteren met hun medailles op de voorbije Europese wereldkampioenschappen. Onder de indruk was ook Janne van Lent, die afgelopen zomer brons pakte op de 10.000 meter op het EK Atletiek. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op mist bij minimaal rond 12 graden. Morgen starten we droog, maar al snel trekt de regenzone vanaf de kust over het land met lokaal kans op onweer. Wel warm nog bij 23 graden. Donderdag houden we beste paraplu bij de hand. Het koelt fors af tot 15 graden en er vallen flink wat buien.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

mond staat aan. Goedenavond. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooy, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooy bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooy verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooy en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooy op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooy op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws. Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen druppel alcohol meer drinken als ze rijden. De wettelijke alcohollimiet zakt naar 0,2 promille voor iedereen die minder dan 3 jaar zijn rijbewijs heeft, wat in de praktijk neerkomt op een nul tolerantie. Broodnodige maatregel, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias. Op Brussels Airport worden vanaf vrijdag 140 vluchten geschrapt. Dat is het gevolg van een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel sluit zich aan bij de nationale vakbondsactie tegen het federale regeringsbeleid. In totaal wordt een kwart van alle vluchten die dag geschrapt, zegt Brussels Airport. Vrijdag wordt het trouwens ook gestaakt bij de openbare vervoersmaatschappij De Lijn en de MIVB. Buitenland, in de Turkse stad Istanbul, is een bloedbad vermeden op een middelbare school. Een 15-jarig meisje viel er 8 andere meisjes aan met een mes. Een van de slachtoffers is intussen overleden. Volgens de lokale gouverneur was de daderes geen leerling van de school, maar het motief is nog volstrekt onduidelijk. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis van Fefford. Het gaat om een man van 22. 2 weken geleden werden in de buurt van de basis al 5 mannen gevat, maar ze zijn intussen onder voorwaarden vrij. De basis wordt door het Amerikaanse leger gebruikt voor operaties in het Midden-Oosten. 70 Belgische topatleten zijn vandaag ontvangen op het paleis in Laeken. Koning Filip en koningin Mathilde wilden hen persoonlijk feliciteren met hun medailles op de voorbije Europese wereldkampioenschappen. Onder de indruk was ook Janne van Lent, die afgelopen zomer brons pakte op de 10.000 meter op het EK Atletiek. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op mist bij minimaal rond 12 graden. Morgen starten we droog, maar al snel trekt de regenzone vanaf de kust over het land met lokaal kans op onweer. Wel warm nog bij 23 graden. Donderdag houden we beste paraplu bij de hand. Het koelt fors af tot 15 graden en er vallen flink wat buien.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dan geef ik ze een trap onder hun kont. Godel, dus wat interessant hoor. Voor 12 kijkers en een ijzige recensent. Ga nu verzen op lichte voet. Je hebt nooit een afdruk in dat worden gezet.

zelf nu zeggen, ik hou niet meer.

Jij bent nu in de hemel, dat is wel ver van hier. De enige herinnering, dat is een stuk papier. Waarom moest dit gebeuren? Ik kan niet zonder jou. Jij was toch in mijn leven, mijn eigen leven.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

geniet. Wat een heerlijk weertje, mooier kan het niet. Opeens schrik ik mijn eigen lam, want er kwam een wolf aan. Ik ben er toen in volle vaart snel vandoor gegaan.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Goedenavond. Mietse vroeg, tempo maken.